0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m. This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

0: Daar sê hy, welkom terug. Nou, ons stop het vir vandag. Ek wil graag, hey, julle moet saamgesels. As kind, waarmee het jy pak gekry? Was het een skoen, een beeld of met die plathand gewees? Vertel bykie, as kind, waarmee het jy pak gekry? Was het een beeld, skoen of plathand? Dat weet by ons 060-555-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Daryl, wat sou jy sê? Waarmee het jy pak gekry as kind? Was het een nette greep?
1: My oma was baie koud, man. Ek het met my oma groot geworden. Dit was met een lat. Oom met een bejaard.
0: Ja. En hoe?
1: Sê bijvoorbeeld, ek het een bicycle gekry, nie, een rally chopper.
0: Oké.
1: Okay. Daar het destijds, dit was, rij met die wiele.
0: Oké.
1: Okay. En ek heb die bike in die jaard gerij, man. En daar was een klop, en sê het gesê, jy gaan val.
0: En dan slaan hulle jou ook nog af.
1: En toe sê ek, ek gaan nie val nie. En toe val ek, en toe kreeg ek een loesing. As een gevolg van die feit, dat ek, sy gezeten gaan van my nie. Genugtig. Sy was een geweldige tannie, jong.
0: Het jy ook een nette greep op pak gekry?
1: Ek was geweldig. Ek het ook pak
0: gekry. Verduidelik over die mense wat jy weet, hoe een mens een nette greep op pak gekry het.
1: Jy wil nie hoorie! Jy wil nie hoorie! Oe, jy stap in jy heil! En dan weer, oe, jy wil nie heilie!
0: Dit is lettergrepe. Luister as sosiaal saam. Ek kan vir ons een boodskap stuur. Die vraag is, as kind, waarmee het jy pak gekry? 060-555-2693. En dan wil ons ook vir u herinner aan die jaarlikse studentenbiddag, wat elke jaar op die tweede sondag van oktober plaasvind. En dit is hierdie jaar weer by Bridgeton UCC Kerk. En dit begin 9 uur, en dis sondag 11 oktober, nee. So kom in jou skooldag, bid saam vir Godse leiding en genade. Daryl, gaan jy daar

0: dem, die Superintendent von den Kursen ist, man. Dann alle Kinder, die so nach, in die oude UCC-Kerk, was ich so den Dummerdag.
1: Yes.
0: Es ist ein paar Stralies, was ich noch einmal vertel. Kijk hier, en, dann bin ich hier, dass allemaal in Skoordraag gewesen. Dann staan alle, vir half vier, in die jaar, dit met die kosse, terwijl ik nog mee aantrek. Dan ben ik met die kar achter alle. Je weet. Maar die studenten bedag was eindelijk een muziek competitie tussen die april gezin. Okay. Ik praat van Michael, Glenn, Poitje, is hij iedereen Glenn, en Rochelle. Rochelle was bij Berzig, Michael was bij secretaat in Boetje was bij die woordschool en zei...
1: Dat was onze pianist.
0: Ja, hij zei, ik ga hulle dood maak vandag. Zei voor mij, van hy het gewoonlik zwart seens gehad, wat daar lekker buis gegeet, met sy koor.
1: Oké.
0: Hy het altijd gewen.
1: So ja, luisteraars, praat saam. Ons wil weet, as kind, waarmee het jy pak gekry? Dan sê is nou 5052693. Oké, okay, ons gebreek vir advertentie, of vir een stukje muziek, net daarna, dan gesels ek met my gasten, soos ek vir u voorheen beloof het, dat is nou die laafoudsering feest, sy organiseerders, wat kom dankie sê.

0: I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the aluminium bronze door in frame for $3,899. The 2,050-litre eco water tank for $1,999. And enjoy our hot deals like the new 100-litre higher value line geyser for only $3,799. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
4: Môre, môre, Jolien en Daryl en ook in die streek. Jolien, ons is 5 kinders gewees en my pa het ons geslaan. Die ding sy naam is Sam Brown. Dis 'n brigade belt wat hy in die brigade gedra het. En dan het die dun gedeelte van het 'n dik en 'n dun gedeelte gehad. Dan het die dun gedeelte afgehaal, want dan moet jy weet, daar was bakkoutjies ook aan. Dan slaan hy ons en haar toe ons onder, dan kryp ons onder die bed in. En as ons onder die bed is, dan gaan haal hy die besemstok. Dan steek ons in die besem onder die bed uit, dan slaan hy ons verder. So hulle, die ou mense moes tronk toe en hulle gaan het over aanrinding hoor. Mooi dag vir julle.
5: O ja, nee, die is abuse. Dankie, Pastor M.
6: Ja, nee, hartelijk morgen aan jou, Jolien, en Mr. Kickback, Mr. Daryl, hartelijk morgen aan jou ook. Ja, nee, ek heb ook so gehoor, ook bij de radio. Nee, Jolien, kijk, daar bij ons, jy het sommer moet enige dingpak gekry, die naaste ding, as het nou een houtlepel is, of is het een stuk plank is, of is het nou een stuk vaardoek, of enige ding wat nabij is, het jy pak gekry, maar jy moes pak gekry het, as jy kwaad gedoen het. So, ons moet enige dingpak gekry. Maar lieflike dag vir julle, wat?
5: Daar sê, dankie, een mooie dag vir julle, ne. Kom ons kyk gauw, goeiemorgen Jolien, toe ons klein was, het ons met een houtlepelbak gekry, en hy het lekker hard geslaan. goeiemorgen in atelier en luisteraars, ja, die houtriem was ons voorland so een leerstreep of strip, en dan moes jy dit self gaan halen. Was oma's werk om ons te abuse, so sê Desiree. Goeiemorgen Jolien, ek het altyd my twee kinders met een latpak gegee, ek slaan eerst die klong en dan die meisiekind, sodra ek begin slaan aan die meisiekind, dan lag die boorne wag uit, dan sal jy nooit sê hy het nou pak gekry nie. Nee, dit lyk so. Goeiemorgen my sisse Jolien, ai toch, ek begin sommer weer huil, oma het my pak slaag gegee met brandnekels, ek het soos een naak in die pad antwoord gegee, kan ek nog een klag had net in oma, dit was abuse, my sissa, so sê Vlooi.
7: Goeiemorgen, Jolien, goeiemorgen, Daryl, ja nee, ons was nie eindelijk baie geslaan nie, nee, maar as ons geslaan was, was dit met die hand, kijk, my pa het my eende geslaan, ek moes iets gedoen het, wat ek moes gedoen het, he. En toe slaat hy my, ek moes maak asof ek flow is, anders het hy my rechter wat flow geslaan met die hand. Maar dit was goeie dag, en ons het geweet wat reg of verkeerd is, ne? Ja, nee, een mooie en geseënde dag, en een en elke in ons ene maaikies, jy het een lieflike Mosselbaai. Geniet julle dag.
5: Baasie, dankie.
7: Julien, geniet julle dag, Daryl.
5: Dit is Dalsie daar van Mosselbaai. Kom ons kyk gauw die laatste een, voor ons gaan geleend het geef vir die headlines. Morgen, Julien en Prediker. Ja, daar is voor oogend sien. Hi Jolien, geniet jou program. Ek was een soet meisie, net een pak gekry met die beeld. O, dit was baie seer. Oma was ook baie streng, bly om Daryl's stem te hoor. Dit kom van Elise daar aan die pad vanaf Dysselsdorp. Ja, ons gesels oor die manier hoe jy as kind pak gekry het. Jy kan deelneem aan die gesprek. Stuur 'n boodskap 060-505-2693.

0: A very good afternoon. It is now time for your traffic report. Provincial administration is busy with road maintenance on the N12 in the vicinity of Zebra. Please be on the lookout for temporary road signs. Motorists still exceed the speed limit on the N12, or the N2 rather, between Pakkelsdorp and Gardenwood off-ramp, where the speed limit, and please pay attention, where the speed limit is reduced from 120 to 60 kilometers per hour. And then Nelson Mandela Boulevard, heavy traffic with bumper-to-bumper situations from Tembale to Four Ways over the N2 bridge to Main Street. Also watch out for taxis disregarding solid lines, moving from one lane to another without signaling. And dear motorists, please remember, speed kills. That was your traffic report. Good afternoon. Vanmiddag 'n baie propvol afternoon drive. Tussen 4:30 en 5:00 is dit tyd vir die Sekwa Munisipale Gleef. Jamie Lee Joseph is gereed. Hartlik goeiemiddag, Mr. Cameron.
1: Hartlike goeiemiddag, Paula. Opskudder, choppe ingehak en ingeskakel. Waar brand dit? Waar brand dit? Wow, so prachtige achtermiddag. Hier in Bosselwaai ontspan, so my lekker hier op die rusbank. Ja, wanneer vanmiddag daar van Tilena en Sonskind van die hartlik groet. En dan dink ek speciaal vanmiddag aan Ramona, wat in die hospitaal is. Baie, baie sterkte daar, Ramona. Al ons senior burgers, jy is vanmiddag hartlik groet. Jy allemaal moet so my prachtig en geseende achtermiddag het. Baie liefde en sien. Van Elzo en Endor en Cameron het die prachtige Mosselbaai Paula op skidop.
0: Baie dankie meneer en mevrou Cameron, ingehaak en ingeskakel uit die prachtige Mosselbaai. Middag Paula, ek is ingehaak en ingeskakel. Wie praat hier so saam met my? As nou nie een naampie by nie, kom ek kyk gauw, kom ek kyk of ek iets kan, ek kan nie uitmaak nie. Is dit Letitia? Nog een boodskapje wat deurgekom het, hartlik, goeiemiddag.
2: Hi, goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê.
2: Dit is Sabine Serpontein hier, ek wil net graag van my man Donnie, een boodskap stuur, kan u van Jimmy Swaggart, of enige song van Jimmy Swaggart, asseblief toch, baie dankie, love you.
0: Nou, sê baie, baie dankie, ons gaan kyk om het later in te squeeze, want ons tydjie is een bykie beperk vandag. Katrina, die burgemeesteres van Voormoed, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis, ek wil groete sê vir al die maatjies, almal moet baie mooi en geseende dagie hee. Mr. Paul, moet ook een mooi dagie daar in die atelier, en het kom nou met baie liefde van Katrina van Voormoed, mooi dag.
0: Daar sê, Katrina van Voormoed, mooi dag vir jou ook, en dan Paaste Melkom de Jager het een prachtige Mosselbaai, hartelijk goeiemiddag.
4: Volle op, goeie saak in die lucht, man. En nog sterkte in al onze dierbares, wat siek is nie, selfs vir Ramona wat in die hospitaal is. Ons vertrouw die Heere vir een gezondheid oor haar lichaam.
0: Amen.
4: Op, Paula, goeie saak in die lucht, jong.
0: Lekker, Paaste. Maar op alle hopske dops, ingehaak en ingeskakel, luister heerlijk aan jou muziek. Rochelle Kamfer het een mooi sonskyn. Nice na. Nou, daai is mos nice, ne? Ja, kom ons bring een bietjie op. Hoekom dat nou nie? Getting ready for the 4:30 p.m. news headlines in Isikosa. My colleague BK is more than ready. Good afternoon, BK.

Julle kom met die klanke van Jamali se Love Me For Me bring dit ons by bykans 4:15. My laaste paar minute het aangebreek want tussen 5:30 en 6:00 gesels Mr. Monet Petersen in een van ons politieke praatjies saam met die DA burgemeester in Mosselbaai meneer Dirk Kotse. So bly ingehaak en bly ingeskakel hier op jou nommer 1 draadloos.